0: pit. Dat heb je
1: gebeld. Kikkel.
0: Is één vraag. Hey.
1: Kikkel.
2: Ja. Dat is een infirmtje. Je is over niks nog met benen.
1: Zo.